0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt de schreeuw.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wanneer voilà, zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0400 77 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0400 77 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro. Taart en koffie inbegrepen. Balcazar. Donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkoot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talence heeft Navid Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Norwitz sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur. Hallo Mechelaars! De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de boter met 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor is goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Heb je problemen met je toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: een gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars! De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
2: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkenzaar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balkenzaar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse cultuurcentrum, onder de toren.
3: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Hela mennekes, wie mocht er al een oosleg en rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in la kot, hè. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478-92-83-75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
6: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talence heeft Navi Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Noorwitz sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan moet juist of met een toffe look uitlijven wilt gaan. Of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou. Dan moeten paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
9: Altijd oldies. www.opsignor.be.
10: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
1: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
4: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te kraken. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor is goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mundags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil geruimd en verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. En ook vandaag staat er nog een grote opruimactie gepland in het Brusselse. Koning Filip heeft in Namen het feest van het Waalse gewest bijgewoond. Het is de allereerste keer sinds het begin van zijn regeerperiode dat hij de festiviteiten bezoekt. En deze editie, opvallend, van die Waalse feestdag staat in het teken van Vlaanderen. Dus ook Vlaams minister-president Matthias Diependalen was op de uitnodiging aanwezig. De Amerikaanse president Donald Trump wil een speciale AI-eenheid oprichten binnen het Amerikaanse leger, de AI Force. Dat kondigt hij aan op zijn sociale mediakanaal Truth Social, waar hij fel uithaalt naar tegenstanders van artificiële intelligentie. Trump wil de eenheid oprichten naar het voorbeeld van de Space Force, die in 2019 werd opgericht. Verder zei hij, met AI staan we ver vooruit en dat wil ik zo houden. 24 uur lang racen met een auto die puur op zonne-energie rijdt, dat is dit weekend de uitdaging op het circuit van Zolder. Het Enaptus Solar Team, een groep van ingenieursstudenten van de KU Leuven, probeert er met twee Belgische zonnewagens de Europese titel te verdedigen in een race tegen 30 teams uit 18 landen. En het was Plins Laurent die de race mocht openen. In ons voetbal heeft Anderlecht een ruime overwinning geboekt tegen Zulte Waregem met 3-0, waardoor Anderlecht nu vijfde staat in het klassement en Zulte Waregem zevende. Lommel en KV Mechelen speelden dan weer 0-0 gelijk. Lommel bezet de elfde plaats, KV Mechelen staat voor laatste. We starten regenachtig, maar in de namiddag wordt het droger met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon. Woensdag halen we mogelijk zelfs 23 graden.
1: Zitten met een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Als je niet geire plafonds schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien waar bij plus plafonds. We zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goede koper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als begeert te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, Jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
7: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
1: In de problemen met uw toestellen van uw Joshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestekken geven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond leuk gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want ze zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet het bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkenzaar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balkenzaar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
5: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior. Altijd oldies.
10: Goedemorgen, beste mensen, beste Mechelers, beste Boemeners moeten we er vandaag ook bij zeggen. En beste Antwerpeners, want die luisteren tegenwoordig ook allemaal mee. Vandaag zijn we ontzettend blij dat we een gast hebben die meestal in het Antwerpse heeft vertoofd. Wielrek, Boem, Antwerpen zelf, maar ook banden heeft met Mechelen. En dat gaat hem hopelijk vandaag ook bewijzen. Ondanks een drukke agenda heeft hem ons vandaag niet laten wachten. Ja, ook al dat wachten eigenlijk helemaal geen probleem voor hem is. Maar vandaag hebben we hier te gast de hoogwelgeboren heer Dirk Baron de Wachter. Laat ons zeggen dat ik vandaag hoop dat hij met Dirk content is. Welkom, dokter de Wachter. Welkom, Dirk.
11: Graag, met veel genoegen.
10: Ja, ik bezocht hoogwelgeboren heer, is dat eigenlijk, hè, de baron? Zo moet je dat afspreken.
11: Het schijnt, maar mijn geboorte heeft er natuurlijk niks mee te maken.
10: Nee, dat is
11: ik waar. Ben moeilijk geboren, moet ik daarbij zeggen.
10: In Wielrek.
11: Met ja, in het ziekenhuis, ja. Van Sint-Augustinus, dan mee dan Wielrek, want ja. Verder heb ik niks te maken met Wielrek. Maar ik ben moeilijk geboren, want ik ben met de ijzers moeten komen. He? Ik wou er niet uit. Het was goed bij mijn moeder. Ik dacht, ik blijf hier. Maar dat mocht niet. Ik moest eruit.
10: Met de ijzers.
11: Met de ijzers.
10: Met de vloger,
11: zo heette dat vroeger. Ja. Met de forceps. Ja. En daarmee was mijn hoofd wat beschadigd ook. En daarom zeg ik altijd, daarom ben ik psychiater geworden.
10: Ja. Ja. Maar aan het hoofd zelf is er niks van overgebleven. Hè?
11: Weet het niet.
10: Ja,
11: ik laat het aan u. Ik laat het aan uw oordeel.
10: Ja, Dirk, ik heb u nou wel aangekondigd. Maar eigenlijk moeten we ook een dame bedanken. Die dat de contacten en gelei zodanig dat je tot aan deze micro zit gerokt. Je bij ons aan ja, goed, ik zit niet Mechels bezig. Dat is ook onze gimmick. Gemuigd, ze beet ook in Boems. Je bij ons aan tafel ook even toch, want ze beet dat ze even werk. We zitten niet tussen de broeken en de jassen en de overgoeiers en al wat dat allemaal past. Bedankt dat je eigenlijk, meneer de Wachter, Dirk, hier tot de micro hebt gekregen. Hè. Hier in Mechelen ook wel bekend, denk ik, Dirk de Wachter. Hè.
12: Dat denk ik wel. Waar niet?
10: Voilà. Maar Lees is ook heel bekend in Mechelen, want Lees is, of komt uit een sociaal, geweldig sociaal bewogen familie, die altijd op de bres heeft gestaan en dan nog altijd toe voor de allerzwakste in de maatschappij. Ook vandaag hier in Campus Zandvoort voor de opening van de tweede Anskredijmarkt. Vertel dus die tweede Anskredijmarkt. Wat stelt dat juist voor, Lees? Wat mogen we verwachten?
12: Kledij wordt gedoneerd, dus dat is ook al een goed doel dat mensen doen, gesorteerd door vrijwilligers en ene keer in de maand opengesteld voor iedereen. Maar diegene die een sociaal tarief heeft, verhoogde tegemoetkoming heeft en die kan dat tonen, die betaalt €1 per kledingstuk. De anderen die solidair zijn, €3.
10: Ja, Oké, dat is niet vuil, hè?
12: Nee.
10: De 5e september is de opening geweest. Dat is eigenlijk naast, want toepnemen ze. De mensen mogen dat nou wel eens weten. Dat moet voor één keer niet direct doen. Voortzenden. Is het opening. Maar elke woensdag kunnen de mensen komen kopen. Wanneer is dat juist en waar?
12: Elke eerste zaterdag van de maand, hè, van september tot juni, nooit in de grote schoolvakantie, want dan is de school ook gesloten, hè, op de Zandpoortvest, maar wel via de ingang van de dubbelsprong.
10: Ah ja, oké, van de basisschool.
12: Van de daar binnen gaan en dan naar de tweede verdieping.
10: Ja, voilà. Ja, ik zie nu geweldig veel greep vliegen. Ik hoop dat er zo beter ook al veel volk komt. Hè. Maar 3 euro of en 1 euro voor de allerzwakste, dat is geen prijs.
12: Nee, en gesponsord er een goed doel mee, hè, want het komt terecht bij Jeugddorp VZ2 voor dak- en thuisloze jongeren.
10: Amai, een goed doel, hè?
12: Ja.
10: Zeg maar een band met Dirk, professor De Wachter. Want als je over hem klapt tegen mij, zeg je altijd wel professor De Wachter of dokter De Wachter. Of toch dokter Dirk, hè? Je spreekt hem toch nog altijd aan met een titel, hè?
12: Ja, je doet dat toch over mensen? Ik zeg toch ook niet zomaar Bart.
10: Wat is een band met...
12: Dokter De Wachter was supervisor van het dagcentrum Sint Maarten het Herstelhuis. Tot voor kort.
10: In Kortenberg.
12: Ja. En ik ben van beroep psychiatrisch verpleegkundige. En ik heb wel geteld 16 jaar in Kortenberg ook gewerkt. Waarvan 10 jaar op het dagcentrum bij dokter De Wachter.
10: Ja, en daar is in de loop der jaren tegen mij al veel over verteld eigenlijk ook. Hè.

0: zijn ofwel recyclage ofwel armoedebestrijding, maar hier zijn er meerdere doelen. Hè, want het wordt door vrijwilligers, door jongeren, jeugddorp, hè, de coördinator komt ook strak, allee, dus dat vele doelen tegelijk worden bekrachtigd.
1: Ja, tenslotte ook, Lies, wanneer is voor jou dit project geslaagd?
0: Als er volk komt. Ja. De focus ligt ook niet op het geld verdienen.
1: Nee.
0: Helemaal niet. Maar wel om de jongeren ook een activiteit te geven. En het project daklozen en thuislozen bekend te maken. Ja. Want 1 op 5 jongeren leeft in armoede en is dak- of thuisloos. Ja. Dat is toch wel veel.
1: Dat is heel veel. Dat is heel veel. En valt dat in Mechelen zo wat mee, of is dat ook zo erg?
0: Ik weet het juiste aantal niet. Ik weet wel dat het zowel in Leuven als in Mechelen sinds een jaar de projecten gestart zijn in samenwerking de stad en het CAW. Om dak- en thuisloze jongeren, om die ofwel hun thuis dat ze hebben, ofwel een dak te geven. Dat is een samenwerking dat nu een jaar bezig is, of bijna een jaar bezig is, waar ik mijn steentje wel wil voor bijdragen.
1: En die, ja. Voilà, en die hebben er al werk mee ook waarschijnlijk. Ja, Lies, alleszins al bedankt voor vandaag direct even aan de micro te krijgen. Dus van MLA van de Radio ook een dozenkebouw. En ik weet, je deelt altijd. Hè? Dus ik denk dat de vrijwilligers even mee mogen eten van de pralinekes van Leonidas, alsjeblieft.
0: Dank je wel.
1: Bedankt alleszins al. En dan gaan we de micro deursturen naar Dirk. Om verder te gaan, Dirk. Bedankt, Lies, en veel succes. Hè.
0: Dank je wel.
1: Alsjeblieft. Ja, het gebeurt niet tikkens natuurlijk dat we in een baron aan tafel hebben, maar je zet het eigenlijk nog niet. In juli hebben we het gekregen, maar je moet dat nog ergens gaan ontvangen.
2: Ja, dat weet ik nog niet allemaal, maar er is nog veel werk te doen, begrijp ik. Ik moet, houd u vast, een wapenschild laten maken.
1: Dat is wel de
2: moeite, heel
1: he?
2: Bijzonder, en een wapenspreuk enzovoort. Dus er is nog veel te doen, maar ik mag, wees gerust, de titel reeds dragen.
1: Ja, dat is wel.
2: Ja, het staat in het Staatsblad, het is officieel.
1: Ongelooflijk. Ja. Ik heb eens opgezocht, dat zit tussen Jonkheer Ridder, dat zit eronder, Jonkheer Ridder, je zit iets hoger, maar onder de burggraaf en de graaf.
2: Juist, ja. Je kunt niet alles op
1: niet
2: leven. Hè.
1: Ja,
2: maar Ridder vond ik wel wat moeilijk, want een paardrijden en zo, dat zie ik niet zitten.
1: Nee, schrik van.
2: En een zwaard lijkt mij ook niet handig voor mij. Dus Maron was geschikt.
1: Maron was geschikt. Ja, het is eigenlijk nu hier een titel. En wat ik dan wel belangrijk vind, is dat het dikwijls gegeven werd, de resultaat aan mensen die zich sociaal hebben ingezet.
2: Dat is waar, dat is ook, daar ben ik ook wel, hoe moet ik dat nu zeggen, een beetje fier op. Vroeger werden die titels gegeven aan industriëlen of mensen die succesvol waren in het bedrijfsleven en heel rijke mensen enzovoort. Ja. Maar onze koning nu heeft dat toch wel erg veranderd en geeft dat aan mensen die iets betekenen voor de maatschappij, onder andere toch. Dus ik ben daar eigenlijk wel fier op dat gebied.
1: Dat ons eerste babbelblokje zit er al op. En ik had gisteren begonnen met een nieuw leken. Dat is juist opgekomen. In het Vlaams.
2: Ik
1: heb dat gekregen via Bram Mone, iemand die dat ook ons ook ooit als gast Ernst Jans heeft bezorgd. Van doe maar. Het was heel, heel tof. En dat leken dat deed. En dan moet ik even gaan piepen. Want het is juist dood. En ik weet, het is oké om een beetje ongelukkig te zijn. Heet dat leken.
2: Wat hebben we dat gevonden?
1: Foco. Ja, dat is een neef. Vlaams leken. Het is oké om een beetje ongelukkig te zijn. En ik dacht meteen aan Dirk de Wachter.
2: Ja, natuurlijk.
1: En ik zeg, als we dan nu eens als openingsleken beginnen.
2: Prachtig.
1: Alsjeblieft.
3: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper. Met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: zo is. Het is ondertussen al 10:45 en we zitten nog wel te samen met Dirk de Wachter, psychiater eigenlijk, als beroep, hè. Ja, dat moet ik toch zeggen. Hè. Je hebt zelf, naar mijn zeggen, een charmant Antwerps boomse tongval. Ik heb me die nog niet echt helemaal gehoord. En houdt toch ook wel een beetje van die volksaard van het boomse van vroeger. Want je bent daar ook opgegroeid als kind, hè? Klopt dat?
1: Ik ben opgegroeid in Boom, maar mijn moeder hield er nogal aan om ABN te spreken. Ja. Dat was bij ons thuis belangrijk. Vandaar dat niet iedereen onmiddellijk hoort dat ik van Boom ben, maar ik kan wel Booms klappen eigenlijk.
0: Eigenlijk vaatelijk wel.
1: Dus, dat verleert men niet. Hè. En dat is ook mooi, een oorsprong is mooi. Ik heb de grote, grote eer, ik wil dat die graag voor de micro vertellen ook, om volgend jaar ereburger van Boom te worden.
0: Dat is zo.
1: En dat vind ik ook wel echt een grote eer. Ik denk, mijn ouders, die al lang overleden zijn, zouden daar ook echt heel fier op zijn. Zo. Dus ik wil mijn oorsprong niet verloochenen.
0: Uw ouders behoorden eigenlijk niet echt tot de onderklasse, of de minder sociale klasse,
1: de
0: paraplu-winkel.
1: Middenklasse is dat, hè. Ja. Paraplu-winkel is een chique winkel, eigenlijk.
0: Was de chique winkel, ja.
1: Een klein winkeltje in de Kerkstraat, dat deed mijn moeder. Geboren en getogen in Boom. Mijn vader was ook geboren en getogen in Boom, maar in de oorlog stierf zijn moeder aan kanker op jonge leeftijd. En dan is hij, zijn vader was dan, compleet ontdaan en verloren. En is dan nogal snel getrouwd met de beste vriendin van zijn overleden vrouw.
0: Ja, maar een heel...
1: Die in Mechelen woonde.
0: Een brave vrouw ook, hè?
1: Ja, is mijn vader verder in Mechelen komen wonen. En heeft zijn jeugd vanaf zijn 15 jaar in Mechelen doorgebracht. En mijn bomma, de tweede moeder van mijn vader, dus geen bloedverwant, maar een fantastische bomma, die woonde op de Kildermansvest. En daar heb ik met mijn broer zowat alle vakanties doorgebracht. Alle vakanties waren wij in Mechelen. Dus ik ken deze stad zeer goed. Hè? De Kildermansvest, over de Dossin-kazerne. Dat huis bestaat nog altijd. Ik groet nog altijd als ik daar voorbij kom. Ja. Omdat ik ook vaak in Mechelen kom. Ik zeg het allemaal graag hier.
0: Ja, absoluut.
1: Ik ben al veel, vele jaren in de raad van bestuur van Emmaüs. Ja. De zorggroep Emmaüs. Die hun zetel hebben in Mechelen. En waar ik dus ook een keer per maand naar het bestuur kom. Ja. Dus Mechelen is mij wel...
0: Is u niet onbekend?
1: Helemaal niet, nee. Mechelen is ook... heel erg veranderd.
0: Ja.
1: Ten goede eigenlijk ook. Hè. Was toch een beetje een wat oude stad zo. Nog altijd een historische stad. Heel belangrijke stad. Ik mocht ook meewerken aan het Hof van Busleiden, als dat opgestart is terug. Allee, ik heb wel echt iets met Mechelen, absoluut.
0: Ja, springen we van de tek, maar dat kan je kwaad, hè. Hof van Busleiden, daar de, als ik mij niet vergis, de audiogids ingesproken voor de... Voor de Beleuke Ofkes ook boven,
1: ja,
0: hè.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik vind dat die Beleuke Ofkes, ik vind dat iets ongelooflijk schoon.
1: Dat is werelderfgoed.
0: Dat is dat echt waar.
1: Dat is werelderfgoed.
0: Alleen in absoluut. Portugal denk ik dat er nog een paar zijn.
1: Ja.
0: Maar voor de rest, alleen in
1: Ik heb dat ook weer heel veel plezier gedaan. Maar om maar te zeggen, heel veel linken met Mechelen eigenlijk. Voilà, ik ben hier dus met veel plezier. Ja.
0: Ik heb me overlast nog een munt geleden. Een tweetal uur gewoon voor die hofjes gezeten. Alleen aan het zien, aan het kijken.
1: Prachtig museum was dat.
0: Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar je komt van Boom, dus opgegroeid tussen de Gelagen. Want je was van Roosbroek en dat was er dichtbij. De Gelagen. Ja, dat is echt een Booms woord ook wel, hè, Gelagen.
1: Ik vermoed van wel, ja. Het gelijk.
0: Maar je kunt het niet verklaren, de Gelagen. Dat komt, dat woord.
1: Ah, dat weet ik niet, Maar inderdaad, dus in mijn kinderjaren waren die Gelagen er nog, waren ook nog heel veel putten. Die nu allemaal gevuld zijn. Hè. Dus Boom was een post-industrieel dorp. Nogal een centraal dorp in die tijd.
0: Ja.
1: Dus de winkels waren nogal gekend in heel de streek. Dus de winkel van mijn moeder was ook een winkel die, ik zal zeggen, heel de Ruppelstreek wel van paraplu's kon voorzien.
0: Ja.
1: Hè, dat was heel plezant eigenlijk. Ja.
0: Ik heb me laten vertellen dat het gelijke komt van het te droge leggen van de natte klei.
1: Nou ja, dat was de functie.
0: De gelagen, ja, het leggen.
1: Leigen, dat woord, dat weet ik niet. Maar inderdaad, daar lagen de bakstenen die gevormd waren te drogen voordat ze gebakken werden, hè, in de ovens. In de...
0: Voilà, ja. En als kind heb je dan wel ook die industriële ontwikkeling dat gezien in Boom, want je bent een jaartje ouder als ik, dus dat is dan eigenlijk in de... periode, je zit in de periode gebeurd dat daar nog wel heel veel steenbakkerijen waren, maar dat was dan afbrokkelen.
1: Ik heb afbrokkelen en teloorgaan. Ik heb de volledige teloorgang meegemaakt. Ja, ik zeg altijd, er waren al werklozen in Boom toen dat woord nog moest uitgevonden worden. Ja. Dus dat is toch wel een arme streek. Het is erg onderschat. Boom is een van de armere gemeentes van Vlaanderen. Hè.
0: Ja. En, heeft dat een invloed gehad op het gezin De Wachter?
1: Nee, ik zeg altijd, ik kom uit een arme streek, maar uit een emotioneel rijk gezin. Hè. Dat is beter dan het omgekeerde. Hè. Dus ik ben daar... Ik had ook goede vrienden op school en zo, dus ik heb een heel goede kindertijd gehad, absoluut. Ja, zeker en vast.
0: En een parapluiewinkel, regende het meer in Boom als ergens anders? Dat stond niet.
1: Nee, mijn moeder was altijd content omdat mijn moeder graag een boekje zat te lezen in de hof, in de zon zat en zo. Hè, dus dan was ze content. En als het begon te regenen, was ze ook content, want dan kon ze de winkel doen. Hè.
0: Ja.
1: Dat was altijd goed gezien.
0: Die was altijd goed gezien. Ja. En een lapad, ik heb dat niet goed verstaan, die was kinesist, maar hij werkte in een Duitse bandenfabriek. Klopt dat? Of is dat niet?
1: Nee, weet ik niet waar dat vandaan komt. Dat mijn vader werkte als kinesist in het ziekenhuis van Reet, vlakbij Boom. Nee, daar van ook Duitse niet? Banden weet ik niets. Nee, dat is een hallucinatie, zoals men dat zegt. Nee, daar weet ik niks van. Hij werkte als kinesist in het ziekenhuis van Reet, heel zijn leven.
0: Maar hij had hem in het middelbaar naar school geweest?
1: In Mechelen, hè? Tatteneum in Mechelen.
0: Pitsenburg.
1: Ja.
0: Heeft hem dat die periode meegemaakt van het oppakken van... Of was dat na zijn tijd van studenten in een oorlog? Dat is toch
1: nee,
0: wel
1: mijn vader was van 31. Ja. Dus in de oorlog was hij nog in Boom. Het is na de oorlog dat hij naar Mechelen verhuisd is.
0: Raar dat hij daar naar school gegaan is. Want zelf hebben ze u toch altijd naar het katholiek onderwijs gestuurd.
1: Nee. Maar dat is een heel verhaal. Mijn moeder was van zeer katholieke huizen. Met twee broers die priester waren. Ja. Maar mijn vader was van liberale huizen.
0: Ja.
1: Dus zijn moeder ging naar de kerk en zijn vader niet. Ja. En dus het compromis was dat hij dus naar het niet-katholiek onderwijs ging, maar wel godsdienst volgde.
0: Ja.
1: Zoiets. Echte donkerblauwe liberalen, zeg ik altijd. Ja. Middenstanders, handelszaken enzovoort. Dat was de kant van mijn vader. Ja. Dus ik heb die mengeling van al die kleuren wel. Hè. Ook de rode kleuren. Hè. De zus van mijn vader. Hij heeft heel haar leven in Mechelen gewoond.
0: Ja, dat is mijn tante eigenlijk dan.
1: Mijn tante, die had geen kinderen, dus wij waren daar ook vaak.
0: En waar woonde zij ook op de kroon? Nee, dat was niet bekend.
1: In een sociale woonwijk, als je de naam noemt, de blokken op de weg naar Antwerpen.
0: Een Antwerpse steen aan de Toothovenplein?
1: Het Oefenplein. Daar woonde mijn tante met haar man. En dat waren zeer overtuigde en ook partijleden van de Socialistische Partij, van de vakbond.
0: Dat was aan de Racing bekend. Dus Racing-Mechelen, dat was eigenlijk ook die kant. Hè.
1: Ja.
0: Was, van de...
1: Maar voor mijn leven vind ik dat wel een rijkdom. Ja. Dat ik al die kleuren, zeg ik dan, van nabij heb meegemaakt. En al die mensen hun overtuiging. Die ook wel overeenkwamen. Er was geen ruzie in onze familie. Dus die verschillen, die op verschillende opinies, werden respectvol naast elkaar gezet.
0: Ja. We hebben heel wat gebabbeld. We gaan een beetje onderbreken van muziek. En dan komen ze beter terug.

0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur. Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
4: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 8079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of bel naar 0469 11 8079. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staalhoekdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
6: En de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. En dan best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
7: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Bar Radio, op senior. In een nummer

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.
1: Altijd oldies.
3: José, het is al na 10:30 hier bij ons. En professor Dirk de Wachter zit hier nog altijd aan tafel. Is nog niet gaan lopen, dus een heel content. Tussen de kledij die straks moet verkocht worden. Ja, Dirk, soms hoorde zeggen dat in het gezinnetje bij jullie al eigenlijk de eerste kiem werd gelegd van het latere psychiaterschap. Mag ik me dat zeggen of klopt dat eigenlijk niet?
4: Ik heb daar nu een boek over geschreven dat binnenkort uitkomt. Ja. Over hoe wordt men psychiater. Hè? Ja. Het heeft veel te maken met het feit dat ik niet kon voetballen. Hè? En wat moet je dan doen? Misschien ik kan shotten als kleine jongen. Dan moet je maar gaan studeren. Hè?
3: Die sporten eigenlijk in het geheel.
4: Sport is niet mijn sterke kant, nee. Dus studeren kon ik wel. En de psychiatrie is een stuk ontstaan door een boek. Een boek dat ik gelezen heb in, als ik nog in de Majora zat. De Avonden van Gerard Reve.
3: Maar in het katholiek onderwijs, zo'n boek mocht dat?
4: De leraar, die tijd was wel al wat gemilderd natuurlijk. Ja? Hè, maar die leraar die zei van kijk, dat is een boek dat je nu nog niet moet lezen. Maar later ga je dat beter verstaan als je wat groter bent. En ik ben diezelfde avond dat boek gaan halen. Ik vond dat formidabel. En dat boek gaat over de gedachten van een mens. Hè. Dat gaat over wat men noemt een monoloog intérieur. Hè. Dus de gedachten van een mens. En ik dacht, dat is fantastisch. Er zijn mensen die... Ik dacht dat ik de enige was met gedachten. En er blijken nog mensen met gedachten te zijn. Nu weet ik dat iedereen gedachten heeft. Ja. En het bestuderen van die gedachten, dat is psychiatrie. En dat is daar eigenlijk een stuk begonnen. Ja. Door de literatuur. Ja.
3: Heb je in school, al van in het lager, altijd goed je best gedaan eigenlijk?
4: Jawel, ja. Ik ben zo opgevoed. En niet alleen in school, maar tot de dag van vandaag eigenlijk, om altijd goed mijn best te doen.
3: Dat was het credo van jou, was eigenlijk ook wel een beetje, hè? Uw best doen.
4: Ja, mijn best doen werd mij heel erg ingelepeld. En vind ik, ik kon daar als jonge gast dan misschien al eens wat ambetant over zijn, dat thuis zo heerste. Maar de dag van vandaag, terugkijkend, vind ik dat een heel goed opvoedkundig gegeven. Ja. Hè? Ik vind uw best doen wel niet slecht voor een mens.
3: Ja, dat
4: zit
3: is
4: een beetje in, doe wat je kunt. Voilà, wend je talenten aan en doe iets voor de wereld ook. Ja. En voor de medemens. Dus ja, dat is er erg ingelepeld. Ja.
3: Dat zit dan inderdaad wel in. Dat doe je best. Dat is doe wat je kunt doen. Wat er in je mogelijk
4: is. Wat je niet kunt, dan moet je maar beter niet te veel doen.
3: Ja, dat is juist. Maar ook de psychiatrie, wat je dan later toch voor gestudeerd hebt. Ja. De mama had wel wat last ook van depressies.
4: Mijn moeder? Ja. Niet speciaal, nee. Nee, op die manier. Er was niet speciaal psychiatrische pathologie in onze familie.
3: Nee, oké, dan was slecht uitgedrukt.
4: Ja.
3: Maar ze had soms wel last van melancholie misschien, of
4: ja, ook niet? Ja, nee, ik ben de melancholicus eigenlijk zo.
3: En van wie heb je dat dan? Misschien van de grootvader?
4: Dus mijn eigenheid. Ik verwijl graag in het verleden. Ik verwijl graag ook met de doden en zo. Ja. Maar ik heb daar geen tristesse bij. Dat geeft eerder een vervullend gevoel.
3: Maar uw vader zat eigenlijk bij het doodsbed van zijn moeder als hij 12 jaar was.
4: Ja.
3: Dat is toch wel. Dat moet toch een dat moet hij toch meegedragen hebben.
4: Dat is zeker
3: negatief,
4: zo. Maar in die tijd werd daar verder niet over gesproken. Nee. Mijn vader sprak daar, ik wist dat verhaal, maar hij sprak daar niet zoveel over. Als hij oud was en in een woonzorgcentrum was, het woonzorgcentrum waar hij heel zijn leven als kinesist gewerkt heeft, daar heeft hij zijn laatste jaren doorgebracht, dan vertelde hij daar wel wat over. Zo. Ja. Maar nu zouden mensen naar een psychiater gaan en zo. Hè.
3: Ja.
4: Toen was dat niet
3: Toen
4: zo.
3: Toen was dat zo niet. Hè. Moest
4: zo
3: dat
4: ging het leven.
3: Hè. Ja. Ja, ik had toen een vader die gek was of slot was van Wim Kanto en Hermans, Wim Sonneveld, Fons Janssens. En hij zette dat ook over op ons eigenlijk, op de kinderen. Van, kijk dan nog altijd en ik vind dat nog altijd heel plezant om dat te beluisteren. Maar heeft uw vader ook zoiets bij u ingeplant? Van dat je zegt van tja, dat heb ik toch echt wel meegekregen van mijn vader. Had ik die niet gehad, had ik dat niet geweten.
4: Maar als ik iets meekreeg van mijn vader, wat ik heel goed vind en heel bruikbaar ook in mijn beroep, dan is het geduldig luisteren naar de medemens. Dat is, dat had mijn vader ook. Mijn vader was dus absoluut geen psychiater. Hij was kinesist, dus hij zorgde voor de lichamelijkheid van mensen. Maar hij luisterde. En ik denk, ik hoop dat ik dat ook kan. Dus dat heb ik zeker meegekregen van mijn vader.
3: Dat had hij waarschijnlijk van zijn vader, want ik heb een stukje gelezen in een boek van Wachten, van het vissen. Dat vind ik echt een hele...
4: In de putten, in de kleiputten.
3: In de gelijken eigenlijk, ja.
4: Die putten zijn nu allemaal gevuld, maar dat waren toen putten waar vis in zat, ja zeker. Ja.
3: Hoe geduldiger kun je nog zijn van 2 uur te wachten tot dan een visbed en hem dan nog terug goeie oog.
4: Ja, ja, dat was het verhaal.
3: Als ik daar aan dacht, dan dat is wachten.
4: Ja. Klopt, klopt.
3: Mooi, dat was een heel schoon verhaal. Trouwens, ik heb een boek gelezen. Wacht, ik vind hem... Ja, mogen we er even onbeschaamd reclame van maken?
4: Hij is al een jaar uit, denk ik.
3: Hij is al een jaar uit, maar het wordt nog altijd wel goed
4: verkocht. Jawel, er is heel veel. Ook in Nederland is er een grote behoefte aan wachten, heb ik de indruk.
3: Voilà. Het eerste deel vind ik, wordt er wel vaak teruggegrepen naar filosofen. En mensen die, maar dan komt toch wel... Het verdere verloop is, wat je op eerste blok gebaseerd werkt, je dan uit van hoe heb ik dat allemaal zelf wel echt wel de moeite waard om te lezen.
4: Dank u.
3: Mooi. Mijn grootouders die woonden in Kalfert. Dat is ook eigenlijk Kalfert-Peus. Ja. En voor het slapen gaan, als we klaar waren, waren we een jaar of 8, 9, 10, 11, 12 zelfs nog. Wij sliepen naast hun. En dan riepen ze dus s'avonds, lagen in hun bed, wij lagen ernaast. Bartje, we gaan ons vader onskus nog lezen. En we gaan ons wijsje groetjes nog lezen. En dan gaan we slapen. En dat was zo 10 keren, wijsje groet Maria Wagenaar. En dan stopte dat en wij moesten dan invallen.
4: Ah, ja.
3: Ik vond dit echt wel een... Dat gebeurt allemaal aan en mee, denk ik.
4: Dat heb ik zelf ook niet meegemaakt, moet ik zeggen. Dat is een beetje dubbel dus. Mijn moeder had 2 broers die priester waren. En je zou denken, ja, dat zit daar zo diep in. Dat is ook zo. Maar ik ben nooit misdienaar geweest. En mijn moeder heeft mijn broer en ik eigenlijk van jongs af aan een beetje weerhouden om te veel in die richting te gaan. Ze vond de keuze van haar broers eigenlijk ook niet zo goed. Ze vond dat waren 2 heel verstandige mensen die nooit getrouwd zijn, geen gezin hadden. En dat vond mijn moeder eigenlijk niet zo goed. Dus ze vond voor haar zonen dat een studeren en uw kost verdienen en een gezin hebben met kinderen, vond ze eigenlijk het opzet. Ja. En dat is ook zo geweest.
3: Ja, dus mijn broer en ik hebben allebei een gezin. Lezen. Want dat was ook nooit, ze spraken nooit over we gaan bidden, we gaan dan nog lezen. Zei. We gaan
4: lezen, heette lezen. Dat. Hè?
3: En die lazen dat niet, die zei dat gewoon.
4: Maar
3: dat is een woord van...
4: Lezen was bidden. Maar daar ben ik een beetje van afgehouden door mijn moeder. Heel bijzonder toch.
3: Ja, mijn grootouders niet, maar dat waren schitterende mensen. Mijn ouder worden, vind ik, gaat altijd meer en meer terugdenken, voor mij toch... Hoe dat vroeger was.
4: Er is ook meer om terug te denken, natuurlijk.
3: Dat is ook natuurlijk. Maar ook van, hoe komt dat nu dat we in heel onze even actieve tijd nooit geen contacten meer gehouden hebben met die jeugdvriendjes of die mannen, waar we heel de tijd mee op reis gingen. En nu ineens is dat weg. Komt dat terug van, ik zou die mannen terug eens willen allemaal zien.
4: Ik ben gisteren op bezoek geweest naar een van mijn beste vrienden, die ik ken van het tweede jaar van de Majora.
3: Ja.
4: Vorige week kreeg ik bezoek van een goede vriend die ik ken van in de eerste kleuterklas.
3: Ja.
4: Dus het is niet zo dat ik geen contact meer heb. Maar natuurlijk, mijn leven heeft heel wat richtingen uitgegaan en een aantal mensen zie ik veel minder. Hè. Dat is wel zo. Ja.
3: Oké, mooi stukjes kunnen we even te stoppen en dan komen we straks terug voor kleine 10 minuutjes, Dirk.
0: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Voilà mensen, we zijn bijna aan de 11 uur en we zitten nog altijd aan tafel samen met Dirk de Wachter, psychiater. En het is precies al voorbij gevlogen tot hiertoe. Je zei op een gegeven moment is dat je een bewonderend kunstliefhebber bent.
1: Ja,
0: zet.
1: Dus dat klopt.
0: Ik neem dan aan dat je geen actieve kunstenaar geweest bent.
1: Nee, ik ben nog een verhaal.
0: Ja.
1: Dus ik ben hier naar de academie geweest in Mechelen, bij Tony Blix, die mijn leraar was.
0: Zoon van
1: Theo Blix.
0: Ja, leermeester van Rick Wouters.
1: Van Rick Wouters, ja. Dus ik was in zeer goede handen. Maar, en daar bleek dat ik niet alleen niet kon shotten, maar dat ik ook geen kunstenaar was. Dus ik heb daar wel ernstige letsels opgelopen in mijn ego. Hè? Maar ik ben in Mechelen, heb ik 2 jaar... kunstonderwijs, tekenen en schilderen gevolgd. Dat was heel prettig.
0: Maar in het lager had de juffrouw toch gezegd, of de meester, dat je goed kost tekenen.
1: Ja, dat was, ik kon heel goed tekenen, maar er is een verschil tussen hoe kunnen tekenen en kunstenaar zijn. Dus ik had eigenlijk geen talenten. En dan heb ik beslist om dat dus te verlaten. Maar altijd wel heel bewonderend gebleven voor kunstenaars. Ja. Ja.
0: Nou, dat gemis aan talenten, had dat dan te maken met gemis aan creativiteit? Of
1: ik denk het,
0: artistieke wildheid, gelijk als zo.
1: Ja, creativiteit. Hè. Dus Tony Blix zegt van ja, stop eens met mooi te tekenen. Kunst is iets helemaal anders dan mooi aftekenen.
0: Ja.
1: Dat is verbeelding, dat is out of the box kunnen denken. Dat is rare dingen van uw verbeelding kunnen op papier zetten. En dat kon ik toen niet. Hè.
0: Maar aftekenen wel, hè?
1: Ja, dat wel.
0: Maar dan heb ik, als ik dat las, dan dacht ik, ik ga nu eens de link maken met de psychiatrie. Alle theorieën in de psychiatrie, die bestaan eigenlijk toch ook al. Dus alles wat je nu moet doen, is toch maar afkijken van wat er vroeger bestond en daar je dingen uithalen wat je best is. Of is dat niet verkeerd? Is het dat je zegt van nee,
1: dat is juist. Ja, maar
0: dat
1: is juist.
0: Ik ga zelf iets uitvinden.
1: Maar mijn vak is, de theorie is een in de achtergrond. Ik bedoel, mijn vak is het ontmoeten van een mens. Mm-hmm. En dat is altijd opnieuw nieuw, speciaal, verwonderlijk, bewonderlijk ook. Hè? Dus dat is het interessante van mijn vak. Dat is die theorie is wat dat ze is. Maar je ziet altijd weer een mens en zijn verhaal.
0: Ja.
1: En dat is
0: altijd nieuw.
1: Gelukkig voor mij heel boeiend. En nog altijd. Dus ik blijf ook werken. Zoveel als ik kan met mijn gezondheid. Dus ja, die keuze is nog altijd. Gelukkig dat ik niet kon shotten. Anders was ik nu misschien trainer van FC Leest geweest.
0: Ja,
1: of zo.
0: Voilà. Van Boom. Trouwens, we zijn vandaag de 5e.
1: Ruppelboom.
0: Morgen is het de derby. Die is al verbouwd als we doodgezonden. Ruppelboom Racing Mechelen.
1: Ah ja, oké. Okay, ja.
0: In het park. In het park. Zijn jaren in het park geweest in Boom.
1: Ja, natuurlijk.
0: Om te gaan zien. Prachtig van dat park te wandelen.
1: Maar ik heb geschot. Nu is het Ruppelboom. Ja. Hè? Maar vroeger was dat, was toen zo in al die gemeentes, was dat erg gesplitst. Er was de katholieken en de socialisten.
0: Die hadden een lekker voetbalploeg.
1: En Boom was van de socialisten. Ik zeg het een beetje plat. En Ruppel was van de katholieken. En ik schotte dus bij Ruppel, omdat mijn beste vriend daar ook bij schotte. En daar heb ik dus mijn carrière stopgezet. Hè. Maar daarna is dus Ruppel en Boom gefusioneerd tot Ruppelboom, waar overigens Lukaku nog begonnen is.
0: Hè. Ja,
1: allee,
0: inderdaad.
1: Dat is toch het een en het ander.
0: Ja, dan moeten we het toch mee uitpakken.
1: De grootste schotter van ons land.
0: Ja, absoluut.
1: Die begonnen in Boom.
0: Maar in Mechelen is juist hetzelfde eigenlijk. Hè. De KV is ontstaan uit de ploeg van de kardinaal.
1: Natuurlijk.
0: En de Racing, de liberalen en de socialisten.
1: Ja,
0: dat was het prachtig werkvolk. En ook
1: alles was gesplitst. Ja. De ziekenhuizen, er waren 2 ziekenhuizen. Al die dingen waren, dat is gelukkig allemaal een beetje voorbij. Ja.
0: Zeg, wat hadden eigenlijk aan jou voorzien gedacht na de humaniora? Hadden jij iets specifiek gedacht van dat je gaat dat doen? Geneeskunde?
1: Dat hebt u ook gelezen waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Dus van jongs af aan als kind, op een of andere manier werd ik nogal gestimuleerd om later dokter te worden. Dat was bij ons thuis een evidentie. Nu, dat was ook niet zo raar, omdat ik was geen slechte leerling op school. En op school, de goede studenten die gingen ofwel ingenieur worden, ofwel geneeskunde doen. Hè. Dus maar toch, omdat mijn vader kinesist was en altijd met dokters in contact kwam.
0: Heb dat was dan het volgzaam zijn? Of was dat ook een jaren gedacht? Volgzaam van wat mijn vader graag heeft, dat ga ik doen? Of is dat van, nee, ik wou dat eigenlijk zelf ook wel?
1: Wel, dokter worden en geneeskunde vond ik niet zo helemaal mijn ding. En dat was dan de ontdekking van de psychiatrie, hè, dat ik dus dokter kon worden, geneeskunde kon studeren, maar dan wel een richting die meer te maken had met filosofie, met kunst, met sociologie, met antropologie, met al die dingen die mij heel erg interesseerden en nog altijd. Ja. En wat minder met spuiten en, ja, en lichaamssappen.
0: Ja, dat was
1: minder mij nog altijd. Hè. Ik ben een mens die graag luistert naar verhalen. En het is fantastisch dat beroep bestaat. Moest het beroep niet bestaan hebben, dan hadden ze het voor mij moeten uitvinden.
0: Ik heb dus juist gehoord dat... Ja, we hebben juist alleen gehoord van het kan geen kwaad van, want toen is het ongelukkig.
1: Ja,
0: zijn die nu in studententijd ook vaak ongelukkig geweest? Of was dat niet zo'n ongelukkige tijd?
1: De gewone, hoe zal ik zeggen, adolescentaire ongelukkigheden en verloren liefdes enzovoort, zoals iedereen. Maar ik heb geen suïcidale periodes gekend. Nee, dat mag ik niet zeggen. Ik ben eigenlijk een gelukkig mens. Hè. Ik heb heel veel chance. Ik heb heel veel chance gehad in mijn leven. En ik vind dat een mens die zo veel chance heeft als ik, dat die dan maar iets moet teruggeven aan al die mensen die wat minder chance hebben gehad.
0: Voilà. Maar bedoelt je dan met de kunst van het ongelukkig zijn eigenlijk, ja, je moet kunnen ongelukkig zijn om daarna gelukkig te zijn, of is dat anders?
1: Nee, dat bedoel ik, als je het gewone leven heeft af en toe wat lastige momenten, dat kan niet anders.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook. Hè. Dus ook als het u goed gaat, is er wel af en toe iets met uw werk, of met uw baas, of met uw kinderen die uw dromen niet waarmaken,
0: ja,
1: of met uw gezondheid, of met de mensen rondom u en de generatie voor u die sterft en zo. Hè?
0: Ja.
1: En die dingen zijn van het leven.
0: Ja.
1: Dus die een beetje kunnen dragen is de kunst van het leven. En die kunt je dragen als je ze kunt delen met anderen. Dat is mijn credo zo. Hè? Het verbinden met anderen is eigenlijk de kunst van het leven.
0: Ja. Als ik dat las, dan dacht ik eigenlijk ook aan de man die dacht tegelijkertijd met baron werd. Hè? Dat is Wouter Torfs.
1: Ja.
0: Die eigenlijk een beetje het omgekeerde, maar zegt we moeten streven naar een gelukkige, optimistische werkvloer met geen plaats voor treurnis.
1: Ik zal het met hem eens bespreken. Ja, op
0: dat
1: de jaarlijkse baronbijeenkomst. Ik weet niet dat die bestaat.
0: Ja.
1: het is een man, voor zover ik van hem hoor, die toch mijn idee van verbinding in zijn werk nogal heeft waargemaakt. Ook in zijn leiderschap en zo. Dus ik denk dat we nogal kunnen overeenkomen.
0: Voor te besluiten tijdens blokjes zouden mensen die daar zeggen, maar ik ben altijd gelukkig. Ik ben altijd, zou je die aanraden van een psychiater
1: mag,
0: te gaan
1: mag,
0: om
1: mag,
0: te leren ongelukkig.
1: Maar dan ben ik toch een beetje bang dat er dingen worden ingeslikt, weggeduwd, en dat die op een onverwacht moment ineens naar boven komen. En dan komen ze bij mij en zeggen ze, hé, wat is dat nu voor iets? Nu voel ik me niet goed.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe dat komt.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Dat is mooi voor deze blokje af te sluiten. We gaan naar de 11 uur en dan daarna komen we toch nog wat terug.

als ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks te

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag. Vraag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond leuk gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Waar je zitten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. Je moet eens komen zien naar onze kaakwoning en tuinzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
4: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balkenzaar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
5: Och, kijk. Beerput vol of overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.
1: Oké, we zijn na 11 uur samen met psychiater Dirk de Wachter, baron Dirk de Wachter eigenlijk. Nee, Dirk is dan Dirk, maar we mogen vandaag Dirk zeggen. Ja, we hebben wel wat muziek geluisterd. Dit blokje gaan we afsluiten. Ze beet ook weer met een stukje muziek. Ik weet dat uw muziek niet in de range ligt van Radio Op Senior eigenlijk.
2: Ja, mijn excuus.
1: Maar
2: ja,
1: dat kan geen kwaad zijn, ja, want er zijn zeker nummers bij die wij wel regelmatig
2: Bobby
1: draaien.
2: Schoep is van,
1: ja, dat zit erin.
2: Ja, maar ik wil u een paar...
1: Dat is juist, ja.
2: Voilà.
1: Maar ik ga nu een paar nummers noemen en daar toch eentje naar te kiezen voor dit blokje.
2: Okay.
1: Dus het eerste bijvoorbeeld Gelukkig zijn van Anne Christie,
2: ja, een deur die plots open gaat. Ja,
1: ja, voilà, ja. Dat heet dan Gelukkig zijn. Ja. Misschien dat. Of Gelukkig zijn van Remo van het Groenewoud. Dat kan ook.
2: Ja,
1: dat is helemaal anders.
2: Ja.
1: Dat is een heel ander gegeven.
2: Ook een prachtig nummer. Voilà, prachtig nummer.
1: Dat kan.
2: Ja.
1: Maar er bestaat ook een tango van Marva. En die heet Niemand wil je als je ongelukkig bent.
2: Oei.
1: Dat is
2: een triste kleken eigenlijk. Ja. Ja. Dat ken ik niet van buiten.
1: Nee, ik kende het ook niet, maar ik vond het wel schoon.
2: Ja. Ja.
1: En dan is er ook een liedje en daar zit een zin in. Ik hoop dat ze mij wat mist en dat ze een heel beetje ongelukkig is. En dat liedje heet ook Ongelukkig van de Fixkes. Ik weet dat je die mannen nog gekend hebt.
2: Die ken ik wel, maar dat liedje ken ik niet.
1: Kun je ook kiezen. Okay. Of toch maar Everybody Hurts van Rem het lijflied.
2: Als je dat zo allemaal zegt, dan zou ik zeggen Raymond.
1: Raymond. Ongelukkig zijn, daar gaan we dit blokje mee afsluiten.
2: Ja, Raymond. Ja, ja.
1: Heel schoon. Even van Akubed en Takken, even terug naar Mechelen. Ja, in oktober 2025 heb je iets gaan doen voor Thomas More. Wat ik vandaag, dat gaat hem nooit niet doen. Hem laten zelf in een AI-kloon zetten, om dat te bewaren voor later. Dat de mensen toch nog kunnen zien wat hij direct daar achter nou betekent. Dus dat gaat hem niet doen. En je hebt dat toch gedaan.
2: Het was een experiment, hè?
1: Ja.
2: Ik geef les in Leuven aan de universiteit. En daar was een groep die nadenkt over ethiek en AI en al die nieuwe technologieën. Hè, vanuit het idee dat de verbinding tussen mensen eigenlijk essentieel is. En elkaar in het echt zien, dat belangrijker is dan op een scherm enzovoort. En dan kwam er inderdaad dat aanbod van de uitzending Pano ook. Ik heb daaraan meegewerkt, maar de chatbot en de avatar zijn vernietigd.
1: Dus, je vond het eigenlijk toch wel een beetje bevreemdend ook.
2: Het was heel raar. Ja, het was heel goed. Enfin, de avatar niet. Het was een mottige gast eigenlijk.
1: Die dat trok je
2: een mottige gast. Dus ik kreeg heel veel complimenten van overal. Je zit erbij, in het booms, je zit er bijterot dan op de computer.
1: Dat
2: was gelukkig, ja, alle chance, want het was verschrikkelijk. Maar de chatbot zelf, de stem en de inhoud waren akelig goed.
1: Ja.
2: Dus ik heb daar zelf ook mee gesproken. Ik zeg aan mezelf, dus Dirk, wat is dat voor een onzin?
1: Ja.
2: En dan zegt Dirk terug, ja, maar ik begrijp dat wel. Ja. Je hebt gelijk eigenlijk.
1: Ja,
2: dat is heel bijzonder.
1: Ik wil zeggen, gelijk.
2: Ze hadden al mijn boeken daarin opgeladen. En dan komt er inderdaad dus een merkwaardige gelijkenis, die akelig is ook. Hè.
1: Ja.
2: Dus dat is, ja, maar daar gaan we niet van tussen kunnen. De volgende jaren gaat dat nog heel erg evolueren. Dus we moeten daarover nadenken.
1: Maar
2: dus
1: dan zou ik toch schrik krijgen van valse verbindingen.
2: Ja,
1: eigenlijk,
2: natuurlijk.
1: Als dat niet echt...
2: Die schrik is heel terecht. Ja. Dus daar gaan we nog heel wat mee te maken hebben.
1: Toch? Ja, denk je dat
2: zeker,
1: dat gaat komen?
2: Zeker, ja. Maar
1: net vast tegen dat dan niet mag.
2: Dus zie dat je iemand in het echt ontmoet.
1: Ja,
2: dan weet je tenminste wat dat er waar is.
1: Ja, ik ben eigenlijk niet... ken ik veel psychiaters? Eigenlijk niet. Dat is raar, hè? Ik heb wel mensen in de omgeving die dat, in mijn naaste omgeving die dat wel ook baat bij gehad hebben.
2: Okay.
1: Mijn zoon is psycholoog, dat een bekken.
2: Ja. Die anderen uit uw naaste omgeving die er niet over vertellen, die zijn er ook natuurlijk. Hè?
1: Ja, die zijn er ook. Dat is ook waar. Dat is waar. Net zoals over nog iets plezant spreken, het filmhuis in Mechelen. Dat is
2: ja,
1: ook
2: daar
1: gast,
2: ben
1: hè?
2: Ik ook al geweest.
1: Ook wel,
2: zeker, zeker.
1: Ook een fantastisch project. Hè?
2: Prachtig, ja. In een vroegere feestzaal. Zo,
1: ik heb hem ook eens gezien. In het oud het MMT. Hebben ze ook nog gezeten, denk ik.
2: Ja.
1: Dat is in dat
2: maar ik ben al na de film geweest. Dit was ook een film die wat minder commercieel is en niet speelt in het grote circuit. Dan kom ik naar Mechelen.
1: Ja.
2: Dat is al gebeurd. Ja,
1: voilà,
2: ja.
1: Dat
2: zijn
1: mooi,
2: echt veel verbindingen. Ja.
1: Absoluut. Hè? En dan in Maaijus, je hebt er al over gesproken. Ja. Hè? Het kunstuur, ook in Mechelen, heel bekend.
2: Juist.
1: Je hebt daar al

0: een kunstenaar die van bomen is. Dus ik zou dan graag... Hij heeft volgend jaar een grote tentoonstelling in KMSKA in Antwerpen. Waar ik ook ambassadeur van ben. Maar dat is Antwerpen, dus daar gaan we niet te veel van zeggen. Maar Camille, ik zou dan een werk van Camille kiezen om hem op de kaart te zetten. Ja. Voilà.
1: Ik had gedacht dat ik een ander ging kiezen. Mijn vrouw die gaat geweldig graag en ik ga naar mij. Ik ben 2 keren geweest de laatste tijd. Naar het Dr. Guillain Museum in Gent. Hè. Dat vertoeven wij nogal eens graag. En dat is, ik vind dat een prachtig museum. Ook de omgeving is prachtig. Ja. En daar de schilderij van Willem van Genk die daar hangen. Okay. Ik heb zelf
0: enkele jaren geleden een grote tentoonstelling mogen maken in het Guillain Museum.
1: Ja, die heb ik dan gemist.
0: Dat was
1: heel... Het kan zijn dat... Maar, nee, ik heb
0: museum Dirk de Wachter was dat. Ja. Dat is 10 jaar geleden. Ja, ja. Dat was een heel
1: prachtig museum.
0: Ja, ja, wat ik allemaal mag doen, dat is fantastisch. Hè? Ja. Dat met een van de hoogtepunten die ze op de Mechelse radio mogen spreken. Dat is toch wat een leven kan geven.
1: Amai, ongelooflijk. Hè? Ja. Maar ik vind toch dat je u echt wel houdt aan het mooie Nederland. Het gewoon Nederlands spreekt dan
0: Boem. Ik ben heel erg gewoon geworden. Ik woon natuurlijk ook al vele jaren niet meer in Boom. Ik woon in Antwerpen. Ik werk in Leuven. Ik ben ook heel veel in buitenland in andere talen. Dus inderdaad, dat Booms is niet meer mijn directe gewoonte. Ja. Maar ik versta het nog altijd goed.
1: Ik versta het nog goed. Dat is wel belangrijk. Ja, laten we ons toch nog eens even hebben over het laatste boek van Wachten. Hè, want ik heb het daar ook niet voor niks gelezen.
0: Ja, inderdaad.
1: Nee, ik had nooit gedacht dat zo'n woordje eigenlijk... dat je daar zoveel betekenis kost uit te halen. Uit één klein woordje. Ik dacht, ja, Wachten is... Maar als ik dat dan...
0: Dat was ook mijn bedoeling. Omdat het heeft ook een negatieve betekenis. Hè. Wachten is vervelend, lastig, irritant... enzovoort. En ik heb dat proberen om te draaien. En de goede dingen daarvan. Ja. Het geduldig zijn.
1: Maar dat domdenken, dat is iets wat mij ook wel erg gezegd. Ik heb proberen om te draaien. Ja. Ik heb ook zo'n man, ik kan een naam niet zeggen, die veel aan omdenkend doet. En ik heb nooit eens het voorbeeld gegeven over wachten voor de spoor. Voor het spoor als er een trein moet komen.
0: Ja, ja.
1: Dat mijn vrouw zei, maar hadden er pana kunnen over zijn. En nu staan we er toch nog voor.
0: Ja.
1: En dan zei ik, ja maar dat is eigenlijk heel goed, want als straks die barrel lopen, gaan ze wel de eerste dat kan doorrijden.
0: Absoluut.
1: En dan hoef je niet geen rekening te houden met
0: die. Dat is een mooie gedacht.
1: Dus ja.
0: Het mooiste is dat je nu eens een keer met uw vrouw gesproken hebt. Ja, ook wel anders. Ja. We zitten gewoon stil naast elkaar. Ja. Dus voilà.
1: Dus al wachten in het file of in dingen is eigenlijk niet zo erg. Hè.
0: Nee, denk het niet.
1: Nee, voilà. We gaan vandaag ook nog Remo van het Groenewoud aan het woord hebben. Dankzij Dirk.
0: Prachtig.
1: Met gelukkig staan.
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Kwart na 11 zijn we ondertussen, Dirk. En ja, het begint dus net lekker aan als een ent te lopen, zeggen ze in Mechelen. Wachten, daar hadden we het over. Hè. Zijn jij ook iemand die aan het wachten is op uw emeritaat? Ik vind dat echt een geweldig woord.
1: Een geweldig pensioen. Ja.
0: Of eigenlijk, het betekent uitgediend, geloof ik, emiraat of emeritaat.
1: Afgestorven, dacht ik.
0: Zijn daarop aan het wachten of denken daar niet aan?
1: Een plechtig woord, maar dat betekent op pensioen gaan natuurlijk. Nu, dat gaat in verschillende fasen. In het ziekenhuis ben ik eigenlijk al een stukje op pensioen, maar ik blijf nog een volledige dag werken.
0: Ja.
1: Thuis blijf ik ook werken. Hè.
0: Is dat dus een workaholic? Of niet? Je kunt er geen afstand van, of je wilt niet?
1: Ik wil er geen afstand van. Mijn werk is mijn identiteit. Is ook heel belangrijk voor mij. Mijn zingeving. Ook, ja, ik zou ook niet weten waarom dat ik zou moeten stoppen. Er is een grote nood. In mijn beroep is er overal wachtlijst. Het zou ook een beetje raar zijn om dan te zeggen, ik stop. Ja, nee.
0: Je gaat uw zetel niet versluiten thuis na je pensioen eigenlijk. Je gaat je zetel niet versluiten thuis. Van erin te liggen of in te zitten. Of...
1: Ja, ik zit wel in een zetel in mijn consultatie. Dus ja, die zal ik verder trappen. Verslijten. Ja.
0: Ja, okay,
1: ja. Mijn gezondheid is broos. Maar ik doe met alle energie die ik nog heb wel verder.
0: Ja.
1: Tot mijn 94ste zeg ik altijd. Hè. Omdat dat een schone leeftijd is. Wat ik dan daarna nog wat kan rustig verder doen.
0: Nou, als ik me niet vergis, heb die vrouw gezegd 88 mag ook.
1: Als zij dus op mijn 88,5 zegt Dirk, ik denk dat je nu zoveel begint te vergeten dat je beter stopt, dan ga ik stoppen.
0: Ja, voilà.
1: Ik zeg altijd aan mijn collega's, aan mijn mannelijke collega's, je moet altijd naar uw vrouw luisteren.
0: Ja.
1: Voor de vrouwen weet ik nog niet goed wat ik moet zeggen.
0: Voilà. En je weet dat ze dat ook nu hoort op de radio.
1: Ja.
0: Dan is in orde.
1: Ja,
0: ja oké. Okay, voilà. Uw boek begint met een prachtige quote, vind ik. Books do furnish a room.
1: Ja.
0: Ik dacht eerst, ja, boeken kleden een ruimte aan, eigenlijk misschien wel.
1: Ja,
0: is gewoon in het Vlaams.
1: Juist,
0: en ik heb hetzelfde gevoel bij mij thuis. Hè.
1: Ja.
0: Iemand zei, maar ga je toch boeken staan dat je nooit van zijn lijven allemaal kunt lezen? Dat is
1: ook
0: belangrijk.
1: Zo, ja.
0: Dit is de staander en ze kleden de camera.
1: Ja, dat is zeker. Ja,
0: dat is gelijk als je een vaas hebt.
1: Ik heb reusachtig veel boeken. Heel het huis staat daarvan vol. Maar ik eindig dat hoofdstuk met Books Do Make a Life.
0: Ja,
1: dus mijn leven, zoals ik ook al verteld heb, is een stuk ook wel bepaald en gemaakt door boeken. En door schrijvers. En door ontmoetingen met schrijvers. Dus ja, dat is in mijn geval erg belangrijk. Ja.
0: Maar veel mensen zien wachten als een soort van inactiviteit die tijdverlies is. Maar dat is helemaal helemaal niet het gevoel.
1: U wil het graag omdraaien en de wachttijd gebruiken om na te denken.
0: Ja.
1: Om, zoals u met uw vrouw, de conversatie aan te gaan. Om een beetje rust in het hoofd te krijgen. Terwijl we altijd weer heel veel mensen van zodra ze even moeten wachten op de tram of ik weet niet wat. Dan halen ze hun smartphone boven en beginnen ze te scrollen. En te tinderen en van alles. Dus hoe kunnen we het wachten ook goed aanwenden om het hoofd een beetje rustig te maken? Dat soort dingen allemaal, ja.
0: En kan dat onthaasten ook een vorm zijn om een burn-out of een depressie of een vrije tijdziekte tegen te gaan?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we in onze maatschappij overrompeld worden met prikkels en dat een beetje kunnen temperen. En dan het wachten is daar een metafoor voor. Dat denk ik wel, ja.
0: Je adviseert in een boek ook ergens om vaker thuis te blijven.
1: Ja.
0: Gaat dat doen naar je pensioen?
1: Jawel, ja.
0: Toch wel.
1: Ik ben graag thuis. Ik ben heel veel weg geweest, ook voor mijn werk. Hè. Ik heb heel veel ook in het buitenland wel gaan orakelen. Maar ik kom altijd heel graag thuis. Thuis is eigenlijk voor mij ook een rustplek. Een plek om op mijn gemak te zijn met mijn boeken. En met mijn geliefde natuurlijk ook. En met mijn muziek en al die dingen, ja.
0: En denk je dat je in die rustige periodes of in de tijden van wachten, dat je dan ook gemakkelijker verbinding kunt maken met mensen?
1: Dat is mijn stelling, ja. En verbinding is het woord dat ik overal altijd hanteer.
0: Ja.
1: En in dit boek verbind ik ook wachten met ontmoeten. Ja.
0: Dat ken ik vooral, omdat ik dat zelf ook heb mogen geven in onze scholengroep. Verbindende communicatie van Marshall Rosenberg bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: dan voel ik daar inderdaad ook wel dat wachten op het oordeel. Probeer probeert geen oordeel te geven. Probeert te wachten met dat oordeel. Ja. En probeer
1: dat is helemaal wat ik bedoel.
0: En dat zit eigenlijk allemaal samen.
1: Ja, maar alles wat ik zeg, dat weten de mensen ook wel.
0: Ja.
1: Dus ik zeg ook niks nieuw of zo. Maar ik zeg dingen die de mensen weten, dat ze zeggen, dat is juist, dat wist ik al. Maar als hij het zegt, dan is het zeker goed. Dat hoop ik dan, hè. Ja. Dat het effect kan zijn. Ja.
0: Ja, in uw boek spreekt hij toch ook wel vaak over uw ziekte zelf. Dat komt toch wel regelmatig eens terug, kort.
1: Maar omdat daar ook wel veel wachten mee te maken.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, lastig wachten.
0: Ja, lastig wachten. Ja. Maar dat bestaat ook. Maar vind je daar ook ergens iets positiefs in terug? Uit dat lastig wachten?
1: Wel, in dat lastige wachten, hè, op een diagnose die niet goed is, of op een therapie die, waar dat je mottig van wordt, om het in het mechts te zeggen, dan toont zich de hele grote nood aan verbinding met iemand die je graag ziet. Hè, dus daar toont zich in dat wachten dat lastig is en dat je liever niet hebt, hoe belangrijk het is dat er iemand is voor u, dat er iemand nabij is, dat er iemand u kan vastpakken en kan zeggen, ik ben hier.
0: Het is zeker geen uitnodiging. Wachten betekent voor u zeker niet dat je de uitnodiging op een betekenisvol leven, dat je dat moet uitstellen. Dat je moet wachten daarop. Dat is het niet, hè?
1: Nee, het is eigenlijk die wachttijd gebruiken om betekenis na te streven.
0: Ja.
1: Ik denk dat je betekenis kunt vinden door wat te wachten. Als je doordramt en altijd maar doe, dan ga je niet veel betekenis vinden. Het is de paradox.
0: Het is de paradox, inderdaad. Zijn er echt ook wel dingen bij dat je zegt, van daar moet je nu echt wel niet op wachten? Ik stel me voor, iemand krijgt een hartaanval, dan moet je niet wachten om die
1: mensen... Nee, als u zelfs een hartaanval krijgt, dan zal ik u onmiddellijk reanimeren. Laat dat een geruststelling zijn.
0: Dat is heel...
1: Ik zou van jullie ook hetzelfde verwachten als ik hier neerval.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Laat ons besluiten dat een boek, en dat heb ik opgeschreven, of alhoewel het boek een lofgang is op geduld, maakt u één uitzondering, wacht nooit om anderen in de ogen te kijken. Dat vond ik wel heel mooi. Maar toch misschien is nog iets meer verklaring dan nog bij. Want ik kijk u nu recht in de ogen, daar wacht ik niet mee.
1: Oh, dat is de essentie van het bestaan. Hè? De essentie van het bestaan is de ontmoeting met de ander. In de blik van de ander. Ja. Een Levinasiaanse quote. Hè? Dus dat is waar het echt om gaat. En zo kun je ook goed wachten.
0: Okay.
1: In het mekaar bekijken.
0: Een mooie... Einde van dit blokje, want straks gaan we het iets moeilijker maken met wat dilemma's. Maar eerst nog wat muziek.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
1: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Heb je problemen met je toestellen van je huis? In de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
3: Altijd oldies. www.opsenior.be.
4: Radio Op Senior.
3: Altijd oldies.
0: Zo mensen, het is 11:30 gepasseerd en het is tijd voor de dilemma's voor psychiater, dokter, Dirk de Wachter. Zijn er klaar voor, Dirk?
5: Maar, ik hou mijn hart vast.
0: Eerst toch wel gewoon nog eens een vraag ertussen. Het is een beetje een dilemma misschien, maar Bach, dat kan je geweldig ontroeren. Hè? Dat is
5: ja,
0: iets dat kan ontroeren.
5: Dat zeg ik ook altijd overal.
0: Ik heb gelezen dat je ooit eens geweend hebt bij een uitvoering van iets van Bach, waar dat
5: de Matthäuspassie, ja. Ik zat op de eerste rij, ik was te gast in een groot kasteel waar een privé-uitvoering van de Matthäuspassie, was een ongelooflijke ervaring.
0: Maar ik versta dat, maar verstaat je dan ook dat er mensen zijn die zo ontroerd kunnen geraken van gewone volkse smartlap, van zangeres zonder naam die zingt over haar vader die zo dronk, of
5: maar dat zijn tearjerkers, dat is daarvoor gemaakt.
0: Maar André Hazes die over dat de vlieger spreekt.
5: Dus dat begrijp ik. Natuurlijk. Ja.
0: Maar zelf kun je daar minder van ontroerd geraken dan van Bach.
5: Ik luister niet elke dag naar smartlappen, maar ik zal het misschien eens een beetje proberen.
0: Oké. Het eerste dilemma. Eerst ja zeggen en dan denken, hoe ga ik het doen? Of eerst nadenken van, ga ik het wel doen? En dan toezeggen of weigeren?
5: Uiteraard eerst nadenken. Hè? Ja, anders doet het om mijn tijd.
0: Ja?
5: Ja. Ja, eerst
0: ik
5: nadenken.
0: Ik heb veel zometeen gedaan.
5: Dat zou kunnen, ja.
0: Als mij kwam zeggen, directeur, willen we dat? Ja, dat is goed, we gaan dat doen. Maar we gaan dan daarna kijken, hoe gaan we het doen?
5: Hoe dat we het doen?
0: Nadenken.
5: Met anderen overleggen. Ja. Een beetje laten bezinken.
0: Ja.
5: De voor- en nadelen bekijken. En dan beslissen. En dan, zeker zo belangrijk in deze, dan bemin uw keuze. Ga er dan voor.
0: Okay. Huh?
5: Dat is wat ik bedoel.
0: Maar ik heb ook, ik zie Lies kijken. Ik heb ook fouten gemaakt in mijn loopbaan. Lies, gelijk als iedereen. Oké, ça va. Volgende. Uw sterfdatum op voorhand weten of het laten komen als een verrassing?
5: Laat het maar komen.
0: Ja, dus het is u niet geholpen als ze zou zeggen, op 88 jaar en een half, op die dag mogen we verwachten, dan wordt u dood.
5: Laat het maar komen.
0: Moet dat niet weten.
5: Nee.
0: Niet leuk.
5: Nee, we zien
0: dat. Te weten.
5: Ja, dan kunnen we het nog vooruit schuiven.
0: Oké. Madeleine van Jacques Brel of Jacques André van Piaf?
5: Brel.
0: Ja? Madeleine?
5: Ik ben een grote Brel fan, ja.
0: Ja. Madeleine, een mooie man.
5: Ja, ce soir, j'attends Madeleine.
0: Ja,
5: elle vient rappen.
0: Ja, inderdaad, mooi. Ja, ook wel wachten, hè.
5: Natuurlijk, ik citeer hem ook in mijn boek. Hè.
0: Ja.
5: Ja. Ja, maar al die wachtliedjes zijn heel mooi. Ja. Je t'attends van Axel Red bijvoorbeeld ook. Hè. Er is heel veel wachten in de muziek.
0: Heel simpel, een kat of een hond als huisdier?
5: Een kat, zonder twijfel. Ik heb ook vele jaren hebben wij thuis een kat gehad. En dat was een fantastisch dier. Ja.
0: Gelooft je daar ook in kattenmensen en hondenmensen? Of is het... Wordt dat mensen die een hond pakken, die zullen geen kat nemen?
5: Ik ken nogal wel mensen die beide hebben.
0: Ja.
5: Nee, ik geloof niet speciaal in de typologie, maar ik ben wel een grote kattenliefhebber.
0: Okay. Ja. Venetië of Firenze?
5: Ik ben juist terug uit Venetië.
6: Daar heb je wel een zelfs heb je daar eens niet gewoond ook in Venetië?
5: Ik heb daar lesgegeven. Dat was elk jaar dat ik daar naartoe kwam. Dat was heel plezant. Maar Firenze is ook een fantastische stad natuurlijk. Ja. Maar goed, ja, als je mij dat dilemma voorlegt, dan zeg ik Venetië. Ja. Ja,
6: oké, okay. Boom of Antwerpen?
5: Boom. Dat is zonder nadenken, zeg ik dat.
6: Ja.
5: En dat is uit sympathie en uit genegenheid. Maar ik woon natuurlijk al heel mijn leven in Antwerpen. En ik dacht dat je ook het dilemma zou zeggen Antwerpen of Parijs. En dan zou ik Parijs zeggen.
6: Oké, dat zit erin ergens. Parijs of Londen.
5: Dat komt maar toch. Het is Parijs. Zo zegt het is Parijs. Ja. Okay, maar hier zeg ik graag boom. Voilà.
6: Le Crémant d'Alsace uit een Elsass. Of een Francia Corta uit Brut uit Lombardije.
5: Pak de Nelsas dan maar.
6: Oei. En hem gekuist een kort erbij. Dus die ga ik u al geven. Dank voor te komen. Kunt je samen je vrouw snuttigen. Het is een Francia Corta.
5: Het is fantastisch. Ja, dank u wel.
6: Alsjeblieft.
5: Fantastisch.
6: Het was heerlijk. Van u.
5: Waarom zeg ik de Nelsas?
6: Zeg het maar.
5: Mijn vader had een oom die in Parijs woonde. En die was getrouwd met een vrouw van de Nelsas. En daar werd altijd over gesproken. Ja. En die had haar familie daar. En die bracht wijn mee en allerlei lekker eten mee uit de Nelsas.
6: Ja,
5: daar is dat een speciale
6: lekker,
5: connectie. Ja. Ja, ja.
6: Oké, okay, ik hoop dat je van dit ook kunt genieten.
5: Het is wel veel chiquer ook nog, merci.
6: Ja, alstublieft. Televisie of radio?
5: Ik kijk nooit televisie.
6: Nee.
5: Dat, in mijn drukke bestaan is dat er. Dus radio. De Mechelse radio.
6: Het schijnt dat je ook een hekel aan van die flits en de praatprogramma's. Waar dat iedereen door elkaar babbelt.
5: Ik kijk daarom ook weinig tv. Hè, en als ik een film zie, dan kom ik naar het filmhuis.
6: Maar je hebt toch een Mechelaar die een mooi praatprogramma presenteert, hè? Alleen Elvis blijft. Bestaan is toch wel een mooi praatprogramma.
5: Thomas van der Veken. Ja. Daar ben ik een paar keer mogen in optreden. Ja. Zeker. Ja.
6: Oké. Okay. Witte praline of fondant?
5: In Mechelen zeggen pranille.
6: Pranille.
5: Mechelen is pranille. Maar zeg maar fondant. Noir de noir.
6: Die heb ik nog niet bij. Je kunt ze een beetje kragen.
5: Van Lies vragen.
6: Ja, voilà. Kinderen in de school opsplitsen per levensovertuiging of één gemeenschappelijk vak waar ze allemaal aan bod komen?
5: Samen, verbonden en van elkaar in het verschil.
6: Dat kunnen die leraren niet gaan horen, want die willen allemaal even hun eigen vakje blijven geven.
5: Ja, dat besta ik ook wel. Hè. Maar als je het zo als dilemma voorlegt, dan denk je dat verbinding en samenhorigheid belangrijker is dan te veel opsplitsen. Dus niet zo makkelijk hoor. We zitten momenteel, is er in het onderwijs ook veel sprake van de slimme kinderen. En zo, wat ook een beetje raar is, die hoogbegaafden. Ik heb nooit in mijn klas en in mijn school hoogbegaafden gezien. Dus die
6: waren er misschien, maar die zaten
5: in mijn tijd bestond dat zo niet. Ook in de universiteit heb ik dat niet gezien. Nee. De geneeskunde waren geen hoogbegaafden. Maar bon, misschien
6: in andere richting. Eens moeten zeggen wat dat eigenlijk hoogbegaafdheid is. Hè?
5: Ja.
6: Want dat is al...
5: Ja, dat is allemaal wel moeilijk. Maar zelfs voor die heel slimme kinderen is verbinding erg belangrijk natuurlijk. Hè? Dat ze ook met anderen die misschien wat minder begaafd of wat minder fantastische exploten hebben, dat je daar ook kunt mee samen iets doen.
6: We gaan als laatste dilemma hun twee liedjes voorschotelen. Toch een beetje in uw range dan. Hè? De prelude van de cello suite nummer 1.
5: Ja, okay.
6: Of Kio Pianga. Lascia.
5: Ja.
6: En dan is het Kio, hè, want zij had in het Italiaans K. Kio Pianga. Maar deze keer wel gezongen door Marjolein Akke en Helmut Lotti. Misschien dat je zegt, je kan niet zingen, maar die kan wel zingen. Maar dat is niet heel mooi.
5: Ongelooflijk goed zingen. Maar
6: gelukkig, maar
5: het is geen klassiek
6: geschoolde
5: zanger. Maar hij zingt ook wel klassieke stukken.
6: Dus het is
5: stukken.
6: Ofwel die prelude.
5: Ja, bon, als je dat dilemma, dan ben ik verplicht om de cellosuites te kiezen. Omdat daar ben ik heel mee vertrouwd. Ik heb een hele grote verzameling van die muziek. Ik heb die verzameld. Ik heb daar een 150 vijftigtal versies.
6: Ja, ja.
5: Dat is een beetje grappig allemaal. Zo. Ja.
6: Dat, ik kan dat goed. Maar ik vind dat heel goed.
5: Maar dan gaan de luisteraars afhaken.
6: Nee. Heb je ooit ergens een plaat laten spelen waar dat niks
5: kunnen even naar het wc.
6: Ik heb die laten spelen waar dat enkel de mannen van het orkest al aan het klaarzetten waren. Eerste minuut. Ja. Dat gaan we niet doen, want dan haken ze af. Ja. Ja, voilà, we gaan dat spelen. Hè.
5: Ja.
6: Voilà, mensen. En nu ga ik het proberen helemaal juist te zeggen. Lacia Chiopianga.
5: Ja,
6: van Marjolein. Nee, dat gaat er niet spelen. Prelude van cello, suite nummer 1.
5: Voilà.
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Voilà mensen, we zijn aan ons laatste blokje, samen met psychiater Dirk de Wachter. We hebben al voor van alles geklapt, maar nu krijgt hem ook nog wat Mechels. In Mechelen zeggen ze natuurlijk niet over een psychiater, zeggen ze in psychiatrische inrichting het sotoos, hè. Ja, dat is nou eenmaal zo, dat kunnen we niet aan doen.
1: Dat is niet alleen in Mechelen. Dat is,
0: die benaming, daar heb ik een verhaaltje van gevonden. Je kent dat waarschijnlijk ook, van keizer Maximiliaan in de 15e eeuw in Mechelen. Maar dat verhaal zegt zich ook in Brugge. Ja? De Mechelse Zot, weet je wat de Mechelse Zot is in Mechelen?
1: Ik zou denken dat het dan bier is, maar...
0: Nee, de Brugse Zot wel.
1: Dat moet nog uitgevonden worden.
0: In Mechelen, de Mechelse Zot, dat is onze teuren. Dat is de Mechelse Zot.
1: Ah ja.
0: Ja. Maar Maximiliaan had dat. De Mechelers hadden eigenlijk aan keizer Maximiliaan in de 15e eeuw gevraagd. Van een zothuis te bouwen.
1: Toen al.
0: En Maximiliaan had erop geantwoord: mannetjes, nee, dat gaan we niet doen. Weet je wat je doet? Sluit gewoon al de wallen. En je Mechelen niet zo'n zothuis. Dus dan heb je uw zothuis. Sluit de wallen, niemand moet binnen. En je hebt uw zothuis.
1: Ja.
0: Eigenlijk wel een goed antwoord.
1: Dat is een grappig en goed antwoord, jazeker.
0: Dus de Mechelse Zot was dus de teuren van Sint-Truma. De Metteco. Ja. Dat was een echte Metteco.
1: Een ezel? Ja. Een lastdier?
0: Ja, een metteco is eigenlijk een baviaan, hè?
1: Een
0: aap.
1: Dat wist ik niet. Ik dacht
0: een metteco.
1: Ja, want dat is een woord dat ik wel uit mijn jeugd herken. Ja,
0: nogal in een echte metteco.
1: Ja.
0: Dat doen we ze tegen nou dikwijls gezegd,
1: een aap,
0: of niet?
1: Een aap, Ik dacht een ezel.
0: Een ezel, nee, het is
1: misschien
0: een aap.
1: Is dat een boomse variatie?
0: Dat kan. Ja. Een zotskop, zeggen ze ook.
1: Ja.
0: Dat zijn wij, onze zotskop, hè. Ajater Maveer en een bijzenkoek.
1: Dat ken ik niet.
0: Ajater Maveer en een bijzenkoek. Misschien er even van Mechelen zijn. Die zijn ook aan het wachten tot ik het zeg, precies. Hij is een beetje zot, zit weer allemaal in hun dingen. Hè? Ja. Hij is er niet alle vijf niet mee. Hij
1: heeft
0: er
1: maar niet alle vijf.
0: En een bijzenkoek.
1: Oké, okay.
0: Een bijzenkoek dat hij niet van waard is. Hè?
1: Ja.
0: Voilà. Hij is schiefgelooien.
1: Schiefgelooien.
0: Nou, zie ik zal hem maar eens knikken. Dat kennen we.
1: Dat
0: hij is schiefgelooien.
1: Een beetje...
0: Niet helemaal.
1: Nee, weet
0: hij
1: niet.
0: Hij zat.
1: Ah, gewoon zat.
0: Ja, ja. Hij is schiefgelooien.
1: Ja.
0: Het is wel schief.
1: Ja.
0: Schiefgaan.
1: Ja.
0: En dat kan zo open gelijk als een nechel.
1: Ja, dat is nogal duidelijk wat dat is. Ja.
0: Maar Mechel, dus, wat is de kinder?
1: Dat weet ik niet.
0: Mechels van een bloedzuiger. Dus hij kan, alcohol binnen.
1: Bloed, nee.
0: Trekken dat, ze lekker als een bloedzuiger. Dat kan zo open lekker als een Mechel. Dus in die boom hadden ze toch niet dezelfde.
1: Nee, het is een andere Mechel, taal. He? De ruppel zit daartussen. Hè? Het is een andere. Mechels het veel meer de A. Ja, mannen. Hè?
0: Ja.
1: Terwijl het booms een vuile. Jou. Hij is zich. Kom aan, jong.
0: Boom kent toch twee klanken. Mechelen kent helemaal geen twee klanken.
1: Nee, dat is juist. Ja. Dat is een groot verschil. Ja. Dat is een veel andere... Ja, dat komt van historisch, denk ik. Hè. Die stroom die daartussen lag.
0: Ja. De Polevie, kende dat?
1: Nee.
0: De Polevie? Kustman Polevie, hè.
1: Kustman Polle?
0: Nee, de Polevie was eigenlijk een hak van een schoon.
1: Oh nee, dat ken ik helemaal niet.
0: Dus kust dat schip maar af, mocht dat je wegzet.
1: Ik ga buizen over de hele lijn.
0: En dan deze. De vliegen kunnen op zijn gezicht uit de poten breken. Dat is toch een schoon uitdrukking,
1: Dat is een schoon uitdrukking,
0: Om te zeggen dat...
1: Dat weet ik niet.
0: ...die man een pokdalig gezicht heeft.
1: Ah, oei.
0: Ja. Amai, de vliegen kunnen op deze gezicht uit de poten breken. Ons tine en garen een buitenland met poepsela.
1: Poepsela.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel gehoord. Dat is een woord dat ik wel herken, maar ik weet niet wat het is.
0: Dat is perensiroop.
1: Ah ja.
0: Dat is poepsela.
1: Ja.
0: En een poep. Wat zou dat kunnen zijn? Het is niet gewoon een pop. We zeggen ze ook wel een poep tegen, maar ik kan het zeggen. Ik had twee parusjes gekocht om te kweken, maar het waren twee poepen.
1: Het waren twee van hetzelfde geslacht dan natuurlijk, dan maar ik weet niet welk. Twee wijfjes. Ja, poepen.
0: Dat zijn twee poepen.
1: Dat is niet onlogisch.
0: Dat is een wijfjesvogel in Schoveloms.
1: Ja.
0: Ken je ook echt de boomse uitdrukkingen, Dirk? Of zijn die aan het gaan in uw jeugd?
1: Als ik ze hoor, dat zou dat wel moeten, hè. Maar ik gebruik ze niet meer natuurlijk. Dat is echt heel lang geleden allemaal. Heb je erop gezocht of wat?
0: Nee.
1: Nee,
0: dat heb ik niet gedaan.
1: Nee.
0: Maar dan stoppen met een heel gedichtje voor te dragen dat ik graag hoor. En dan niet te vragen van, misschien weet je dat het geschreven, hè? Want je bent ook wel een dichter, hè.
1: Ikzelf?
0: Nee. Dichterkenner, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, de Mechelse dichter.
0: Nee, het is geen Mechelen. Ja, ze die Mechelen ooit
1: maar meegedaan. Maar die moet ik nog wel noemen. Ook weer de connectie met Mechelen. Is een man, een radiomaker, met wie ik veel uitzendingen heb mogen maken. Pat Donné.
0: Pat Donné, ja, dat ken ik heel
1: Pat
0: goed.
1: Pat was ook stadsdichter in Mechelen. Ja. Dus ik dacht dat u hem zou...
0: Nee, Pat Donné had ooit tegen mij gezegd, Bartje Wilden alsjeblieft, dat is niet uitzenden de zondag van 10 tot 12, want dan zit ik ook op Radio 1 met mij praten.
1: Ja, maar hij is op
0: en
1: pensioen.
0: Die van Mechelen, die luisteren allemaal naar haar.
1: Hij
0: zei dat zo niet. Hij zei, die luisteren allemaal naar u. Want hij zei tegen mij, ik heb in het college gezeten. En dan mochten we geen Mechels klappen. Dat is mooi voilà. Nederlands.
1: Maar hij heeft een zeer goede taal. Maar hij is op pensioen, hij kan luisteren.
0: Het gedichtje wat ik wil lezen, is eigenlijk een gedichtje van een dame. En als ik de titel zeg, weet je het misschien al wel. Ze heeft ooit meegedaan in Mechelen om te kunnen directrice van... Of hoofd van de bibliotheek te worden, maar ze zeggen toen niet gehaald. En het heet Miserie Mensen. Zeg je dat heet?
1: Nee.
0: Ik heb u lief, miserie mensen, die geen genoden werd van 's levens blijf festijn, die te onverschillig zijt om iemand kwaad te wensen, te bitter om nog goed te zijn. Ge zijt een godslamp van de kerken, in wier karmijnen hert wat olie wordt gedaan. Te luttel om in vlammen op te vlerken, te veel om er van dood te gaan. Ik heb u lief, mijn schamele armen. Ik weet u schijnbaar blij tussen de mensen gaan, te fier om gierige kunst van menselijk erbarmen, te zwak om heel alleen te staan. Toch zal uw trots me nooit bezeren, mij die van dichterbij uw bleke levens ken, mij die uit iedere dag, uit ieder uur moet leren dat ik er een van de uwen ben. Maar wie zou dat kunnen komen?
1: Dat lijkt van een tijdje geleden.
0: Ze staat in uw boek.
1: Ah, het is van het is goed in eigen hert te
0: Alice
1: kijken.
0: Nou,
1: des avonds voor het slapen gaan.
0: Ja, wij kennen die. Ah, ja. die ik vind het.
1: Ja, het is in dezelfde stijl. Maar dit gedicht ken ik niet. Maar
0: wij kenden Alice Nahon omdat ik daar 9 jaar in de school van Alice Nahon gezeten heb.
1: En was zij van Mechelen?
0: Ze was van Putten.
1: Ja, dat dacht ik ook. Ja,
0: van Putten. Maar ze heeft wel ooit meegedaan om hier directrice te worden. En dat is dus niet gelukt. En dat heeft haar heel erg pijn gedaan.
1: Lang geleden.
0: Toen was ze nog vriendin van Ernest Klaas.
1: Het is helemaal in diezelfde stijl. Alice Nahon.
0: Je mocht nog een nummer kiezen, maar ik ga je niet zomaar laten kiezen. Ik ga je een aantal dingen opgeven en daar mag je tussen kiezen.
1: Ah ja, goed? Weer al. Ja.
0: Hey, that's no way to say goodbye.
1: Dat is Leonard Cohen.
0: Cohen. Dat mag ook Bird on a Wire zijn. Hè. The times, they are
1: a changing, van Dylan.
0: En dan mag ook er komen andere tijden. Van
1: Boudewijn de Groot.
0: Of Where the Wild Roses Grow van Kylie Minogue en Nick Cave.
1: Ja.
0: Waar gaan we dan voor?
1: Hey, that's no way to say goodbye van Cohen.
0: Helemaal.
1: Wat ook een goede manier is om de uitzending af te sluiten, voilà. Zou ik dan zeggen.
0: Ik wil u nog wat leesvoer meegeven, maar het kan zijn dat je hem al hebt, van een Mechelse schrijver. En ons lees kende hem al. Hè?
1: En niet Pat Donné.
0: Nee. Lode Melis. De magie van John Dee.
1: Dat ken ik niet. Nee. En dat is...
0: Een 16e eeuwse humanist in woelige tijden.
1: Oké. Een historisch
0: werk. En een humanist die eigenlijk niet zo heel erg gekend is, maar die geweldig veel heeft betekend, toch, als je het leest. Goed.
1: Ja, dankjewel.
0: Als je daar ooit tijd voor hebt, of anders moeten wij in uw rijkelijke boekenkast om hem te lezen.
1: Dan krijgt hij zeker een plaats. Ja, maar voilà, kijk dat allemaal wel, hoor. Of ik de tijd heb om het van binnen tot helemaal te lezen, dat kan ik niet beloven, maar ik bekijk het wel en het krijgt zeker een plaats. Ja.
0: Savant, we gaan luisteren naar die tijd om goed bij te zeggen.
1: Is het al voorbij?
0: Ja, het is voorbij. Onze 2 uren zijn om. Amai. Bedankt om tot hier te komen.
1: Graag gedaan.
0: We nodigen natuurlijk iedereen uit om de komende maanden zoveel mogelijk van die kledij te komen.
1: Ja, want daarvoor ben ik hier natuurlijk. Voilà. Ik ben hier eigenlijk niet voor u, maar wel voor Lies.
0: Ah, voilà. Dat had ik gedacht.
1: Dit wil ik ondersteunen. Hier wil ik iedereen voor oproepen.
0: Ja, absoluut.
1: En als je geen broek nodig hebt, geef u broek dan.
0: Ja, voilà.
1: Voilà.
0: Ja, dan kunnen ze verkopen.
1: Ja,
0: dat wel. Dank je wel en tot een volgende keer.
1: Graag.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipal Meri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur. Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
3: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
4: Hé, hey, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé, en ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolen maken onze leg.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
6: Radio op Senior.
7: Altijd oldies.

0: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil geruimd en verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. En ook vandaag staat er nog een grote opruimactie gepland in het Brusselse. Koning Filip heeft in Namen het feest van het Waalse gewest bijgewoond. Het is de allereerste keer sinds het begin van zijn regeerperiode dat hij de festiviteiten bezoekt. En deze editie, opvallend, van die Waalse feestdag staat in het teken van Vlaanderen. Dus ook Vlaams minister-president Matthias Diependalen was op de uitnodiging aanwezig. De Amerikaanse president Donald Trump wil een speciale AI-eenheid oprichten binnen het Amerikaanse leger, de AI Force. Dat kondigt hij aan op zijn sociale mediakanaal Truth Social, waar hij fel uithaalt naar tegenstanders van artificiële intelligentie. Trump wil de eenheid oprichten naar het voorbeeld van de Space Force, die in 2019 werd opgericht. Verder zei hij, met AI staan we ver vooruit en dat wil ik zo houden. 24 uur lang racen met een auto die puur op zonne-energie rijdt, dat is dit weekend de uitdaging op het circuit van Zolder. Het Enaptus Solar Team, een groep van ingenieursstudenten van de KU Leuven, probeert er met twee Belgische zonnewagens de Europese titel te verdedigen in een race tegen 30 teams uit 18 landen. En het was Plins Laurent die de race mocht openen. In ons voetbal heeft Anderlecht een ruime overwinning geboekt tegen Zulte Waregem met 3-0, waardoor Anderlecht nu vijfde staat in het klassement en Zulte Waregem zevende. Lommel en KV Mechelen speelden dan weer 0-0 gelijk. Lommel bezet de elfde plaats, KV Mechelen staat voor laatste. We starten regenachtig, maar in de namiddag wordt het droger met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon. Woensdag halen we mogelijk zelfs 23 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Als je nou moeite hebt van ver of van dichtbij de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
3: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
8: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stip tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
9: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio, oep senior. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 1 uur. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime tonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
4: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balkenzaar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst en gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Een 15-jarige jongen is afgelopen nacht gecrashed met zijn bromfiets in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een 18-jarig meisje dat achterop zat is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor op de vlucht geslagen voor een politiecontrole. De 15-jarige bestuurder bleek ook onder invloed van drugs. In de haven van Antwerpen is een opvallende lading cocaïne ontdekt. De drugs waren vloeibaar gemaakt en verstopt in flessen handzeep. De lading liep tegen de lamp omdat de zeep nogal chemisch rook. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilo. Hoeveel kilogram pure cocaïne er precies in de flessen zat, wordt onderzocht. Al meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker op hun raam gekleefd, meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz. Zo'n sticker laat de hulpdiensten bij een brand weten hoeveel dieren er gered moeten worden. Weitz heeft 45.000 extra stickers laten drukken die vanaf nu gratis op te halen zijn in de dierenasielen. In de Gazastrook zijn bij nieuwe Israëlische aanvallen zeker 6 mensen omgekomen, meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers is ook een meisje van 10. Ze kwam om toen een vluchtelingenkamp onder vuur werd genomen. Bij een Russische luchtaanval in Oekraïne zijn 3 doden gevallen, onder wie 2 kinderen, zegt de lokale gouverneur. De aanval vond plaats op 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Er raakten verschillende huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En in de tennis komt Elise Mertens aanstaande woensdag weer in actie. Na haar uitschakeling in de halve finales van het dubbelspel op de US Open speelt ze nu het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar en treedt dit keer aan in het enkelspel. Ze neemt het woensdag op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova of een kwalificatiespeelster. Op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken 20 graden. Morgen volop zon 19 graden. De dagen daarna houdt het nazomerweer aan met zachte temperaturen en veel zon.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het niet mee? Och, geen paniek. Verklaner Stellingen, Mutterbaloot GTA en Verwarming Willoxaan. Bel Tascala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en Verwarming Willox. Tascala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
3: Hé, la mennekes. Wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: Energie is gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Wij herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokouwer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor iets goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Wat reken ik hier? Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
1: is Lazarums vlakbij.
2: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
1: Lazarums.
2: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars! De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van I Palmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen. En bijvoorbeeld, op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen. Dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan. Of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou. Dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zo. Zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior.
6: Altijd oldies.

0: verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van A-metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
5: Verroosde verf, mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Bar Radio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
8: Altijd oldies. www.opsignor.be.
9: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 3:00.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar je zet op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. Je moet eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Och, ik hier. Beerput vol of geen overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91.
7: 015 75 64 91.
6: Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91.
7: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
8: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balcazar. Donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. in het Mechelse cultuurcentrum onder de toren.
9: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

0: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
3: Heb je problemen met uw toestellen van uw jaarshaven in de Rome regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektroherstel die jouw toestel fixt.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
6: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok. Zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
7: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Altijd oldies. www.opsignor.be.
9: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur. Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221, Mechelen.
2: Hé, lamennekes. Wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oude metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle Ophir buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
4: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
5: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst en gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+ in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior. Altijd.

0: De moord op een 51-jarige man in het Nederlandse Overijssel begin september werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een Belgische loods met de expliciete opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Maar waar die loods precies ligt is onduidelijk. In het Brusselse Anderlecht zijn afgelopen nacht 60 buurtbewoners geëvacueerd bij een brand in een appartement. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het vuur ontstond in een vuilnislokaal, maar hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Er raakte niemand gewond. De Nederlandse acteur Paul Hanen stopt als de stem van Bert uit het bekende duo Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hanen is intussen 80 en deed de stem van Bert 50 jaar lang. Na het overlijden van Wim T. Schippers, de stem van Ernie, afgelopen zomer vond hij het tijd om te stoppen. Maar ja, dan moeten er nieuwe stemmen worden gezocht. Wie dat gaan worden is nog niet bekend. Het is een namiddag op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Temperaturen 20 graden, morgen volop zon en het wordt zo'n 19 graden. Ook de dagen daarna houdt het nazomerweer aan met zachte temperaturen en veel zon.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld poepoe een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet de Pas Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
6: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
8: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep signor. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsignor.be.
2: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
1: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want walen maken onze leg.
3: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Wou herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
2: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: De moord op een 51-jarige man in het Nederlandse Overasselt begin september werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een Belgische loods met de expliciete opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Maar waar die loods precies ligt is onduidelijk. In het Brusselse Anderlecht zijn afgelopen nacht 60 buurtbewoners geëvacueerd bij een brand in een appartement. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het vuur ontstond in een vuilnislokaal, maar hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Er raakte niemand gewond. De Nederlandse acteur Paul Hanen stopt als de stem van Bert uit het bekende duo Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hanen is intussen 80 en deed de stem van Bert 50 jaar lang. Na het overlijden van Wim T. Schippers, de stem van Ernie, afgelopen zomer vond hij het tijd om te stoppen. Maar ja, dan moeten er nieuwe stemmen worden gezocht. Wie dat gaan worden is nog niet bekend. Het is een namiddag op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Temperaturen 20 graden, morgen volop zon, het wordt zo'n 19 graden. Ook de dagen daarna houdt het nazomerweer aan met zachte temperaturen en veel zon.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport. Zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7:00 tot 15:00.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of gij overstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91.
7: 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91.
7: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
8: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
9: Altijd oldies. www.opsignor.be.
10: Radio Opsignor.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 6 uur. Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwen en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balkazar. Donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dichtbij de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior. Altijd.

0: CD&V wil de regeling rond de flexijobs aanpassen. CD&V wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om dan er nog een flexijob bij te nemen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op VTM Nieuws. Hij vindt dat sommige flexijobbers de sociale zekerheid uitholen. Maar hoe de CD&V dat dan wil aanpakken is nog niet duidelijk. Ook bij coalitiepartner N-VA is er nieuws. Voor de partij moet het misbruik in de sociale zekerheid strenger worden aangepakt. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel op de jaarlijkse N-VA Familiedag. De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking daar blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden dreigen ermee de acties verder te zetten tot 10 oktober. Er werden in totaal al 160 vluchten geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Het ongeval met het zweeftoestel gebeurde meteen bij de start tijdens een lokaal evenement voor vliegeniers. Wat er is misgegaan is onduidelijk. De activiteit is voor de rest van de dag stilgelegd en het parket is bezig met een onderzoek. In het voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerpen. Het werd 0-2. Union pakt zo 19 op 21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerpen blijft achter met zorgen en staat 13e met 7 punten. Het Belgische Inoptus Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap voor zonnewagens. De overwinning op het circuit van Zolder ging naar Nederland dit keer. De studenten van de KU Leuven reisden 24 uur lang puur op zonne-energie, maar helaas slaagden er net niet in om hun Europese titel van vorig jaar te verlengen. Het was wel een beetje balen. Vanavond nog wat zon, ook vannacht helder met opklaringen. Morgen belooft een mooie dag te worden met veel zon, afgewisseld met wat wolken, maxima 20 graden. Dat zachte nazomerweer houdt ook de volgende dagen aan.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
7: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
8: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
9: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
7: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Oep, senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja, mannen.
10: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
11: Altijd oldies. www.opsenior.be.
12: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipal Meri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
2: Och, kijk hier. Beerput vol of overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazegums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazegums
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
4: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
6: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor iets goed te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
9: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorshaven? In de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuwgouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.
1: Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 9 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 10 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior. Altijd oldies.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.
2: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

vuile huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt,

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd.

0: altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.
0: Altijd oldies.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 2:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior. Altijd oldies.